0: Hm? Hey, Mats, hoe gaat
1: het? Met die betaling, maar zit die zit zo lang, hè?
0: Ah, nee, ik kan niet meer.